vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapte eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Insight.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

road to Mandalay from Bombay.

0: Bij.
1: Het nieuws van 5 uur. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

Het nieuws van 6 uur. Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat de Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels voor Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. Ook zijn er nieuwe regels voor geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. En het weer vandaag opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 28 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land begint de spits met vertraging door een pechgeval op de A50. Van Eindhoven naar Arnhem sta je bij Ravenstein 5 minuten in de file. Er is 1 rijstrook dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A59 van Den Bosch naar Os voor knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
3: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
2: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Waaronder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
4: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europees Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
2: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits begint met vertraging door een vrachtwagen met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. Het kost je een kwartier extra en de rechterrijstrook is dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem staat ook een pechgeval. Tussen Nistelrode en Ravenstein heb je 20 minuten oponthoud. Ook daar is de rechterrijstrook afgesloten. De A59 van Den Bosch naar Os loopt het vast tussen Nuland en knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging inmiddels ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Venray.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels. Blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over de toenemende agressie tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek in een brandbrief om maatregelen. Het weer, vanochtend veel zon en het wordt vandaag 23 tot 28 graden. Later meer bewolking en vanavond buien.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits komt steeds verder op gang met vertraging door een pechgeval op de A50... Van Eindhoven naar Arnhem heb je tussen Nistelrode en Ravenstein een kwartier tijdverlies. De rechterrijstrook is dicht. Op de A59 loopt het daardoor vast van Den Bosch naar Os voor knooppunt Paalgraven. Daar heb je 25 minuten op onthoud. Op de A27 is het druk van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A16 bij Dordrecht staat ook een pechgeval. Richting het zuiden kost dat je een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
3: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren. En als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt. En 's morgens om 5 uur weer. Dat is vreselijk.
2: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
4: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
2: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits van woensdag is niet de drukste van de week, maar toch moet je op een aantal wegen best veel geduld hebben. Vooral op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Ze zijn daar een pechgeval aan het bergen. Daar heb je 10 minuten op onthoud, maar het loopt vooral vast op de A59 van Den Bosch naar Os. Voor knooppunt Paalgraven, daar sta je nog een half uur vast. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Verder staat er een pechgeval op de A16 van Rotterdam naar het zuiden bij Dordrecht. Vertraging is 20 minuten. Ook daar is de weg ieder moment vrij, verwacht Rijkswaterstaat. En op de A2 is het druk van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
7: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
6: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
7: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
6: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
7: Duur?
6: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
8: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts veel minder vliegtuigen de lucht in. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Het weer, vanochtend veel zon. Het wordt 23 tot 28 graden vandaag. Later meer bewolking en vanavond buien.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in het zuiden van het land veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht nog wel een half uur tijdverlies. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartier, verwacht Rijkswaterstaat. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een kwartier in de file voor de brug bij Gorkum. Op de A59 van Den Bosch naar Os heb je voor knooppunt Paalgraven een kwartier tijdverlies. De andere kant op, richting Den Bosch, rijdt het langzaam tussen Waalwijk en Vlijmen op de A59. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
3: Omroep Venray.

Ronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

0: The Awkward. En Weird Youth. Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
3: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
2: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
4: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
2: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen langzaam maar zeker op. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. De A2 van Den Bosch naar Utrecht is het nog druk tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar sta je nog 10 minuten vast. De A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je ook nog 10 minuten tijdverlies voor knooppunt Bankhoef. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden. Het is droog gebleven. De temperatuur is gedaald naar zo'n 17, lokaal 18 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door hoge sluierwolken of wat stapelwolken. Het blijft wel droog. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 28 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land zijn de meeste files van de ochtendspits helemaal opgelost. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven sta je voor knooppunt Leenderheide nog wel 5 minuten in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je bij Waardenburg ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is tot 12 uur de ochtend door.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB.
3: Bijna alle files zijn opgelost. Je hebt nog 5 minuten oponthoud bij Ravenstein op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je 5 minuten in de file voor de afrit Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
4: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werd daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: weerbericht met Leij Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden. Het is droog gebleven. De temperatuur is gedaald naar zo'n 17, lokaal 18 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door hoge sluierwolken of wat stapelwolken. Het blijft wel droog. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 28 graden. Omroep.

oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak kennis.

0: The Awkward. En Weird Youth. Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 12 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer: vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een piloot van een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv heeft geprobeerd de andere piloot neer te steken. Daarna wilde hij het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot wist dat te voorkomen en de aanvaller is overmeesterd. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Mannen van 24 en 25 jaar oud. Bij de doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Een van de vijf mannen die zondag werden gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld. Dat meldde Britse media. De man belde een uur voordat een buurtbewoonster de politie waarschuwde. Het weer. In het westen kans op regen. In de rest van het land zon en zomers warm. 24 tot 28 graden.
1: Omroep Venray.
2: 90.2 FM.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Limburgse politie heeft te weinig capaciteit voor het onderzoek naar een grote ontploffing eerder dit jaar in Roermond. Andere zaken krijgen meer prioriteit. De straf voor de twee Limburgse eigenaren van designerdrugswebshop Funcaps is definitief. Ze zijn veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. En de wereldberoemde operazanger John Bruggeler uit Vaals is op 81-jarige leeftijd overleden.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 1 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien, vol van smaak en vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuken Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuken Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Limburgers die permanent op een vakantiepark wonen hebben nog altijd weinig zekerheid. De minister vroeg gemeenten deze zomer terughoudend te zijn met handhaving vanwege de woningnood. Uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS blijkt dat gemeenten die al handhaafden daar grotendeels mee door zijn gegaan. Naar schatting wonen honderden Limburgers illegaal op een vakantiepark. De Rooise Wissel onderzoekt de aankoop van het leegstaande klooster Sint Paschalis in Oostrum. De TBS-kliniek ligt naast het monumentale complex en bekijkt welke activiteiten en mogelijk welke doelgroep er in de toekomst kunnen worden ondergebracht. Concrete plannen zijn er nog niet. Het klooster staat al jaren leeg en werd vorig jaar diverse keren getroffen door brand. De rechtbank behandelt vandaag de zaak tegen een 30-jarige man die in maart een 4-jarige jongen en zijn moeder aanreed in Maastricht. Volgens justitie reed hij met alcohol op en 112 km per uur, waar 50 was toegestaan. Het jongetje overleed een dag later. Zijn moeder raakte zwaar gewond. De ouders maken vandaag gebruik van hun spreekrecht en ook komt het Openbaar Ministerie met de strafeis. De internationaal bekende operazanger John Bruegeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De basbariton trad tijdens zijn lange carrière op in onder meer New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, maar kwam langzaam maar zeker terug.
1: Ik kan weer mullen en ik kan weer jetzt zingen. Wat er allemaal om de heen passeerde, was... Dan moet ik zeggen, je bent er nog goed vanaf gekomen.
0: Bruegeler was meer dan 60 jaar lid van mannenkoor Sint Cecilia in Vaals. In 2005 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres... voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelsstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee medewerkers van Klaassen Tankcleaning in Blerik zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een schadelijke stof hadden ingeademd. Het bedrijf heeft al jaren een slechte reputatie qua veiligheid. De Limburgse politie heeft te weinig capaciteit voor het onderzoek naar een grote ontploffing eerder dit jaar in Roermond. Andere zaken krijgen meer prioriteit. En de straf voor de twee Limburgse eigenaren van designerdrugswebshop Funcaps is definitief. Ze zijn in België veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijzen van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n €41.000 lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de grafische bron. Bedrukken en leveren van kleding, de grafische bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de grafische bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de grafische bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden. Het is droog gebleven. De temperatuur is gedaald naar zo'n 17, lokaal 18 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door hoge sluierwolken of wat stapelwolken. Het blijft wel droog. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 28 graden.

0: de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak kennis met De Hoek. Maxime.
1: Ik wil leven zonder pijn. Ik wil pauze zonder zijn. Ik wil weer terug.
0: The Awkward.

0: dichtbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De man die in maart een 4-jarig kind doodreed in Maastricht krijgt als het aan justitie ligt een celstraf van 5 jaar. De man reed met meer dan 100 km per uur door de bebouwde kom. Het afsluiten van de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oler voor zwaar verkeer heeft de politie al ruim 1 miljoen euro gekost. Met verkeersregelaars, camera's en hoogtebalken wordt zwaar verkeer tegengehouden omdat de bruggen in slechte staat zijn. En 2 medewerkers van Klaassen Tankcleaning in Venlo zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een gevaarlijke stof hebben ingeademd. Het bedrijf heeft al jaren een slechte reputatie qua veiligheid.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 3 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten en morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Bij Klaassen Tankcleaning in Blerik zijn twee medewerkers gewond geraakt bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. De werknemers ademden een nog onbekende damp in en zijn met pijn op de borst naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving van het bedrijf werd afgezet vanwege het incident. Klaassen Tankcleaning kwam al vaker in het nieuws door bedrijfsongevallen en lozingen van chemische stoffen. Het onderzoek naar een grote ontploffing eerder dit jaar in Roermond ligt stil omdat de Limburgse politie te weinig capaciteit heeft. Volgens een woordvoerder hebben andere zaken meer prioriteit. Bij de ontploffing op 15 april werd een leegstaand huis aan de Broek in Noord met de grond gelijk gemaakt. Niemand raakte gewond, maar op camerabeelden is kort voor de ontploffing een verdachte fietser te zien. De ruïne van het huis ligt er inmiddels al een half jaar onaangeroerd bij. De Belgische veroordeling in de Funcap-zaak is definitief. De Limburgers achter de online handel in designerdrugs moeten 3 jaar een Belgische cel in. De helft van hun straf is voorwaardelijk. Ze moeten bovendien nog zo'n €800.000 betalen aan boetes en illegaal verkregen winsten. De twee waren eerder veroordeeld door het Hof in Antwerpen, maar ze gingen in cassatie. Dat beroep is nu afgewezen. In Nederland loopt er nog een zaak tegen de twee. Justitie linkt hun handel aan meer dan 20 doden. En operazanger John Bruggeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De basbariton stond onder meer op het podium in New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, al krabbelde hij daarna wel weer op.
1: Ik kan weer mollen en ik kan weer het zingen. Wat er allemaal om de heen passeert, dan moet ik zeggen, je bent er nog goed vanaf gekomen.
0: In 2005 werd Bruggeler benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Omroep.

0: geteeld? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De man die in maart dit jaar een 4-jarig kind doodreed in Maastricht krijgt, als het aan justitie ligt, een celstraf van 5 jaar. De man reed onder invloed met meer dan 100 km per uur door de bebouwde kom. Het afsluiten van de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oler voor zwaar verkeer heeft de provincie al ruim 1 miljoen euro gekost. Met verkeersregelaars, camera's en hoogtebalken wordt zwaar verkeer daar tegengehouden omdat de bruggen in slechte staat zijn. En 2 medewerkers van Klaassen Tank Cleaning in Blerik zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een schadelijke stof hadden ingeademd. Het bedrijf heeft al jaren een slechte reputatie qua veiligheid.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 4 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 km per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht is de vertraging 25 minuten. Er stond even een te hoge vrachtwagen voor de Drecht-tunnel, maar die is inmiddels weg. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp 10 minuten vertraging. En op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht bij Maasdam ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Er is nog veel onduidelijk over het motief van een piloot van Fly Dubai om zijn collega neer te steken. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden een terreurdaad, maar ze laten hem ook psychisch onderzoeken. Mogelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten vanaf morgen altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie nu een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. Het weer wisselend bewolkt en warm, 24 tot 28 graden. Vanavond steeds meer bewolking en buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht is de vertraging 20 minuten. Op de A27 Utrecht-Breda 10 minuten vertraging bij Werkendam. A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Waspik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Iemke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
2: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De man die in maart dit jaar een 4-jarig kind doodreed in Maastricht... krijgt als het aan justitie ligt een celstraf van 5 jaar. De man reed met meer dan 100 km per uur onder invloed door de bebouwde kom. Een natuurgebied bij Noorbeek dreigt te verdrogen. Voor natuurmonumenten reden om in te grijpen. En een cipier van de gevangenis in Sittard is in opspraak geraakt... omdat hij zelf een illegaal handeltje in nephorloges was begonnen.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel... een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling... en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten... Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking... en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 130 kilometer file in het zuiden van het land... maar de meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Maastricht wel 10 minuten oponthoud. Op de A4 Antwerp-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide ook 10 minuten. Verder is het wat drukker op de A27 van Breda naar Gorkum... tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een kwartier. De andere kant op richting het zuiden tussen Lexmond en Werkendam... ook een kwartier extra reistijd. Op de A58 van Breda naar Tilburg sta je 20 minuten in de file... tussen knooppunt Galder en Ulvehout. En op de N276 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg... is de vertraging ook ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels... zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Goedemiddag, het LE Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De man die in maart dit jaar in Maastricht met 112 km per uur een jongetje van 4 doodreed, moet als het aan justitie ligt 5 jaar de cel in. Allebei de ouders van het kind waren vandaag bij de rechtszaak in Roermond aanwezig. De 30-jarige Maastrichtenaar reed onder invloed door de Dorpsstraat in Maastricht op het moment dat daar een vrouw met haar 4-jarige zoon in de buggy de straat overstak. Het kind kwam om het leven, de moeder lag wekenlang in het ziekenhuis. Op de zitting maakte de verdachte een verslagen indruk en zei hij heel dom te zijn geweest. Het afsluiten van de kanaalbruggen bij Roosteren en Kelpen-Ole voor zwaar verkeer heeft de politie al 1 miljoen euro gekost. Met verkeersregelaars, camera's en hoogtebalken wordt zwaar verkeer daar tegengehouden omdat de bruggen in slechte staat zijn. De kosten zijn voor de provincie, al is het Rijk de eigenaar van de bruggen. Het gaat de komende tijd ook nog meer geld kosten omdat de bruggen nog niet op korte termijn hersteld worden. De bruggen hebben allebei te kampen met metaalmoeheid. Zwaar verkeer versnelt de slijtage, daarom moeten vrachtwagens en landbouwverkeer tegenwoordig omrijden. Bij Klaassen Tankcleaning in Blerik zijn 2 medewerkers gewond geraakt bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. De werknemers ademden een nog onbekende damp in en zijn met pijn op de borst naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving van het bedrijf werd afgezet vanwege het incident. Klaassen Tankcleaning kwam al vaker in opspraak door bedrijfsongevallen en lozingen van chemische stoffen. En operazanger John Bruggeler uit Vaals is afgelopen nacht op 81-jarige leeftijd overleden. De bas-bariton stond onder meer op het podium in New York, Los Angeles en Berlijn. In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct, al krabbelde hij daarna wel weer op.
1: Ik kan weer mullen en ik kan weer jetzt zingen. Wat er allemaal om de schen passiert, dan moet ik zeggen, je bent er wel goed vanaf gekomen.
0: In 2005 werd Bruggeler benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 140 kilometer file. Op de A27 van Utrecht naar Breda, lange file tussen Lexmond en Werkendam. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Hooipolder ook 10 minuten. En de rest van de files levert niet meer dan 5 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Elke dag, ook voor jou, Omroep Venray.

0: kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

0: The Awkward. En wie is Youth? Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
1: Nu ook bij de grafische bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De man die in maart een 4-jarig kindje doodreed in Maastricht krijgt, als het aan justitie ligt, een celstraf van 5 jaar. De man reed onder invloed met meer dan 100 km per uur door de bebouwde kom. Een natuurgebied bij Noorbeek dreigt te verdrogen, voor natuurmomenten reden om in te grijpen. En een cipier van de gevangenis in Sittard is in opspraak geraakt omdat hij zelf een illegaal handeltje in nephorloges begon.
3: Omroep Venray, het nieuws van 6 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 100 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel verdraging op. 10 minuten sta je wel in de file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en Knopen Zonzeel een kwartier. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam ook 10 minuten extra reistijd. A50 Eindhoven-Arnhem bij Knooppunt Bankhoef 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten. En ook op de A58 tussen Best en Moorgestel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Franstalige muziek. Samenstelling en presentatie Jan van den Broek.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Waar is de tijd gebleven? We zijn er vanavond weer een lekker uurke tegenaan slaan met diverse artiesten. Ik was als gewoonlijk ondersteund door mijn techniek Johan Geloe. En we zien het programma begonnen met de Milse formatie Boomerang en wel met het nummer de Tiroler Holzakkerboeben. En nu gaan we dadelijk verder met Jeannette van Zutphen met Mijn hart is als een bloementuin. Namens mijn technicus wensen we ook veel luisterplezier.

Jacke luister naar de Belgische zanger Ademo. En dan met een Duits nummer. Es geht eine Träne auf Reise. Dit was een speciaal verzoekplaatje. Nu gaan we dadelijk verder met Andries van der Brink. En wel, de duivelmelker komt tot leven.

0: elke dag. Ook voor jou. Omroep Venray.
1: Ja, Lustra's, het ging even mis. We waren een beetje te hortig met schakelen. Maar ja, dat kan gebeuren. We zien maar mensen, hoor. Die knupjes zitten heel dicht bij elkaar. Dus ja, kan altijd gebeuren. Maar dit was Addy van de Krommenakker. Met het nummer Non My Pew. En nu gaan we dan eindelijk verder met Andries van den Brink. Een duivenmelker komt tot leven.

Ja, dat was Andries van den Brenk. Wel laat, maar ja, het is toch gekomen. Nu heb ik een speciaal pleitje voor alle Krijtlo-liefhebbers in Venray en omstreken die dit programma kunnen luisteren. Ik heb eens een paar keer een pleitje gedraaid van Wind In met het nummer Zundap. En ik heb, geloof ik, 2 jaar terug ook eens een keer dat nummer van het werbelied van Krijtlo-Floret gedraaid. Ik zeg, nou, draai ik speciaal vanavond Bill Ramsey met het werbelied voor Krijtlo-Floret.

Je luisterde naar de zangeres zonder naam. Met het prachtig nummer Weet je moeder wat ik droomde. Nu gaan we verder met een plekje van Beppie Graf en Bruno Matjerijk met Ich dans den Tango.

0: geluisterd naar de formatie Biske met wel het nummer In Mijn Bloed. Ja, en nu gaan we verder met nog eens een Belg. Is mijn lievelingszanger eigenlijk ook. Met Bobby Prins met het nummer I'm Yours.
1: My.

U luistert naar Katrina Hulters met Bel me op als je eenzaam bent. Ja, de luisteraars die goed luisteren, die kennen die plaat ook van Bobby Prins, de Dancing Dog. Ja, nu heb ik een speciaal verzoekje. Ja, ze zijn tegen mij, kunnen geen plaat draaien van de heikrekels. Ik zeg, ik heb een nee-groep. Zeg, want daar heb ik de hei eraf gehaald, want die is afgebrand hier van een paar weken terug. En die groep noemen ze de krekels. Nu komen de krekels speciaal voor het verzoekje. Je bent de ster van het strand.

Dat waren de mijn vrienden uit Horst. De Teddy Boys met Oom Maruska. Ja, dat zijn meer liefhebbers van de Teddy Boys. Dat is Jan, Ben. Ja, er zijn er nog meer die er van houden. Ik ook dus. Ja, nou heb ik een speciaal verzoekje voor Gerda en Pierre. En wel de Tornado's met Ik zoek jouw sporen.

Ja, dit was een speciaal pletje voor Dini en Peter in Holst. Werd aangeboden door de zoon Johan en de presentator Jan van den Broek. De Wazelvotten met het Ressel Kapelke. Ja, luisteraars, dan heb ik mijn uurke er bijna op zetten. En dan gaan we dadelijk afsluiten met een instrumentaaltje van Henry Aland. En wel met het Echo der Bergen. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En we huren ons weer volgende week. En dan zeg ik nog altijd, houdoe, hoi je en blief gezond, wat.

0: zo'n zin in de lekkerste aardbeien? Niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuken Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De man die in maart dit jaar een 4-jarig kind doodreed in Maastricht krijgt een celstraf van 5 jaar als het aan justitie ligt. De man reed met meer dan 100 km per uur en onder invloed door de bebouwde kom. In het Belgisch-Limburgse Tongeren is bij een pluimveehouder vogelgriep vastgesteld. Er is een veiligheidszone met ophokplicht ingesteld, die loopt tot vlak aan de grens bij Maastricht. En een natuurgebied bij Noorbeek dreigt te verdrogen, voor natuurmonumenten reden om in te grijpen.
2: Omroep Venray, het nieuws van 7 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
4: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
3: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten, flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Hutspotavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
1: Goedenavond, we zijn er weer met de Hutspotavond. En die Hutspotavond die zit weer vol met muziek, met boeken, met recept. Een Venrotske Tirke, maar dat laatste is pas in het tweede uur, om 20:00 dus. Nu beginnen we met muziek uit de 60er jaren. Niels Sedaka en Calendar Girl.

Het is tijd om te gaan koken. En vandaag gaan we een eiercurry maken met spinazie en naanbrood. Wat hebben we allemaal nodig? 6 middelgrote eieren, 500 gram iets kruimige aardappelen, 2 middelgrote uien, 4 teentjes knoflook, 10 gram verse gember, 50 gram ongezouten cashewnoten, 4 eetlepels zonnebloemolie, 2 eetlepels curry madras. Dat is een specerijenmelange en die kunt u zo als curry madras in de supermarkt of in een toko kopen. 400 gram tomatenblokjes, dat is 1 blik. 450 gram diepvries gesneden bladspinazie. 2,5 deciliter water. 200 gram mini naanbrood, volkoren of anders. Dat is net wat u zelf lekker vindt. En 5 gram verse koriander. En deze ingrediënten die zijn voldoende voor 4 personen. Hoe gaan we dit maken? Begin met de oven voor te verwarmen op 200 graden. Kook de eieren in 7 minuten half zacht. Laat ze schrikken onder koud stromend water en pel ze. Snij intussen de aardappelen in stukken van ongeveer 3 centimeter. Kook die in een kwartiertje of iets langer gaar en giet af. Snij intussen de uien, de knoflook en de gember grof. Doe ze samen met de cashewnoten in een hakmolen en mix het tot een gladde massa, of tot een gladde pasta. Verhit 1/3 van de olie in een pan op middelhoog vuur. Bak de gekookte eieren in ongeveer 2 minuten rondom goudgeel. Schep ze uit de pan en hou ze apart. Voeg de rest van de olie toe en bak de ui-cashewpasta zo'n 5 minuten. Voeg dan de curry madraskruiden toe en bak die 1 minuut mee. Voeg de tomatenblokjes toe en stoof dan het geheel zo'n 10 minuten. Daarna de spinazie, de aardappelen en het water erbij gaan. En dan wordt het geheel nog zo'n 5 minuten doorverwarmd tot alles goed warm is. Bereid intussen de naan volgens de aanwijzingen op de verpakking. En dat wil zeggen dat ze even de oven in moeten. Pluk de blaadjes van de koriander. Serveer de eiercurry met het naanbrood en bestrooi met de korianderblaadjes. En de eieren, die legt u gewoon op de curry. U kunt ook 4 hele eieren en 4 halve eieren op de curry leggen. Want het is tenslotte een gerecht voor 4 personen. Maar als u denkt, daar kunnen we ook met z'n 6 van eten, is dat natuurlijk ook helemaal goed. Wat u ook nog kunt doen is een beetje zuivelspread of yoghurt erbij serveren. Wat ieder dan naar eigen smaak door de curry kan roeren. Geeft weer een net iets andere smaak aan het geheel. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken als u zoiets gaat maken. En dat u een hele lekkere maaltijd hebt. Smakelijk eten. You never can tell. C'est la vie. Ja, je weet het nooit. Zo is het leven. En dat wordt gezongen door Emmylou Harris.

achter coulissen kijk ik naar de wereld. Vanaf de zeilien bewonger ik de spits. Met speursgemaak win ik de zwaarste bergetappes. Fantaseren is het schoonste wat er is.

Ook deze week zijn er weer een aantal leden van Senioren Venray Centrum jarig. En ik begin met het feliciteren van diegenen die afgelopen maandag en gisteren jarig waren. Maandag vierden de heer Bruins, mevrouw Koenen en mevrouw Plezier hun verjaardag. En gisteren, toen waren de heer Lamers en mevrouw Baartman jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venray Centrum. En ik hoop dat u er een hele fijne dag van hebt gemaakt. Proficiat. A little piece of heaven. Een klein stukje hemel. Dat zingen Godly en Cream.

Two Man Sound. Het zegt u misschien niets, maar als u de muziek hoort, klinkt het toch bekend. Alleen niet in het Engels, zoals het vaker gezongen wordt. Charlie Brown is de titel.

0: Het is rond 19:30 en dat betekent dat het tijd is voor onze tweewekelijkse boekenrubriek. Vandaag op 30 september begint de kinderboekenweek met als thema Spot aan. Tot en met 11 oktober staan kinderboeken in de spotlights, waarbij zoals ieder jaar, ook nu in de 72e kinderboekenweek, het gratis geschenk bij aankoop vanaf een minimumprijs aan boeken niet ontbreekt. Het boekenweekgeschenk is Terug naar de schoenenboom, geschreven door Milushka Meulens met een omslag en illustraties van Hedy Chin. Milushka Meulens is geboren in Curaçao. Als tiener stuurde ze verhalen naar tijdschriften en besloot ze journalistiek te gaan studeren. Ze debuteerde in 2021 als kinderboekenschrijver met Elin. In 2024 verscheen haar persoonlijke roman Moederland. Wat staat er te lezen in Terug naar de schoenenboom? Elke zomer bezoekt Leon het eiland waar zijn oma woont. Hij hoopt dit jaar het buurmeisje Solo weer te zien. Maar Solo heeft andere zaken aan haar hoofd. De ouderen vergeten hun verhalen en onder de schoenenboom tijdens de vertelavonden bij volle maan wordt het stil. De verhalen van het eiland verdwijnen. Ze waaien weg. En met de volgende volle maan in aantocht begint voor Leon en Solo een race tegen de klok om de verhalen van het eiland levend te houden. Een mooi boek om als geschenk te krijgen. Met het thema Spot aan staat de Kinderboekenweek dit jaar in het teken van verhalen die tot leven komen. En dat geldt ook voor het officiële Kinderboekenweek gedicht. Het Kinderboekenweek gedicht is al jarenlang een vast onderdeel van de Kinderboekenweek. Dit jaar krijgt die traditie een nieuwe dimensie, passend bij het thema Spot aan. De kinderen die hebben allemaal de laatste weken kunnen oefenen met hetzelfde gedicht. En tijdens de Kinderboekenweek vindt op allerhande scholen in Nederland een optreden plaats. Scholen worden vervolgens uitgenodigd om hun uitvoering van het Kinderboekenweekgedicht te delen. De meest verrassende, creatieve of ontroerende optredens winnen een poëziepakket voor de hele klas, een digitaal lespakket en een gastles van een kinderboekenschrijver. Dit jaar is de Blauwbilgorgel van de bekende Nederlandse dichter Kees Budding het Kinderboekenweekgedicht. En dat gedicht begint zo. Ik ben de Blauwbilgorgel. Mijn vader was een porgel. Mijn moeder was een porulan. Daar komen vreemde kinderen van. Raban, Raban, Raban. En dat gaat dan nog enkele strofen door. En de kinderen die kunnen daar naar eigen inzicht een verhaal van maken. Of een optreden, of een filmpje, of een soort musical. Het kan allemaal. Kinderboekenweek dus. Tot 11 oktober. We gaan even luisteren naar muziek. En die muziek, dat wordt het sprookje van Jaap Fischer.
1: Een koning had dus 5 zonen en een prinses. Zij nu had goudblonde lokken en ogen als mieren die niet konden jokken. En ze was de jongste van de 6. Maar deze prinses was huwbaar. Vaak gingen de koning en zijn zonen vroeg op pad. En de joegen ze de hele dag terwijl zij thuis te dromen lag en wachtte op. Ze wist niet wat. En deed ze een stap naar buiten, dan lagen er vreemde prinsen in het gras. Vreemde prinsen te fluiten, die wisten al lang hoe laat het was. En de koning zei, ze kon krijgen wat ze bliefde. Ze kon vrijen met de lakei, ja, maar zei de zoontje, ja, maar dat is geen liefde. En dan kwamen er 3 mannen aan de poort om over liefde te vertellen. En de eerste was een geleerde en de tweede was een vreemde snoeshaan en de derde was Hans. En de geleerde mocht beginnen. Liefde is minnen en samen zijn iets nieuws beginnen. Mijn is dein, warm van binnen. Verlegenheid, samen in zee, geen ach, geen wee. Maar hola, nee, genegenheid. En liefde is niet houden van. Je kan van zoveel vrouwen houden. Je kan met zoveel vrouwen trouwen als je er wat in ziet. maar liefde is dat niet. Je houdt van kip met appelmoes. En toen knikte de prinses, want ze hield ontzettend veel van kip met appelmoes. En toen had de geleerde het over amor en caritas en wat het verschil daartussen was. Over agape, eros en filia. Over een diner voor twee met dansen na. En de prinses was stil, zo luisterde ze. En toen ze wat mocht vragen, fluisterde ze. En zoenen? Zoenen staat niet in koenen, zei de geleerde. En ging. En toen mocht de vreemde snoekzaam. En die zei... O, hoe bestaat het dat ik hou van een lelijke vrouw, zo lief, zo zacht en toch zo lelijk als de nacht, zelfs als ze lacht. O, hoe bestaat het dat ik hou van een lelijke vrouw. Ik sluit mijn ogen en haar hand sluipt in mijn hand. Juist zo klein als zij moet zijn, precies zo fijn als zij moet zijn. Als wijn die je zacht ondermijnt, overmand. En dan weet ik dat ik hou van een beeldschone vrouw die zon verduistert, meer zingt dan fluistert, naar niemand luistert. Oh, dan weet ik dat ik hou van een beeldschone vrouw. Maar als ze langschokt, als een paard, een lelijk paard. De kop omlaag, de vormeloze dijen, die kinderen doet schreien, schichter springt en jachtig verder jaagt. Dan oog ik naar de vrouw waarvan ik hou. Ze komt weer om, ik sluit mijn ogen, dat is dom. Ik weet niet goed wat ik moet doen met deze vrouw waarvan ik hou. En toen mocht Hans. En Hans zei, ja, ik weet het nog niet, maar het moet een meisje zijn met prachtige kleren en goudblonde lokken, met ogen als meren die niet kunnen jokken, en een mond als van een honing, dan weer scherp als een mes. En hopelijk is haar vader dan koning en zij dan prinses. Maar ze moet Liesje heten. En toen keek de prinses hem aan en zei, ik heet Esmeralda, maar zeg maar Liesje.
0: Dan heb ik ook nog een paar andere boeken bij me. En het eerste is een thriller. De Franse Illusie, geschreven door John Grisham. En de ondertitel is... In de stad van de liefde ligt de dood op de loer. Als Paul en Chelsea Tanner in Parijs aankomen voor hun huwelijksreis... verandert hun droom in een nachtmerrie als ze worden ontvoerd. Er wordt losgeld geëist en Chelsea's ouders betalen grift 2 miljoen... waarna hun dochter wordt vrijgelaten. Maar als Paul's ouders hetzelfde doen, dan blijft het stil. Geen Paul. Geen bericht van de ontvoerders. Als de Tanners contact opnemen met de FBI... blijkt dat dit al vaker is gebeurd... 2 keer eerder werd een Amerikaans stel in Frankrijk ontvoerd, waarna de vrouw werd vrijgelaten, terwijl haar man spoorloos blijft. Om de daders op het spoor te komen, wordt een jonge advocaat gerekruteerd om als lokaas te dienen. En hoe dat afloopt, ja, daar kunt u alleen maar achter komen als u het boek gaat lezen. De Amerikaanse auteur John Grisham heeft meer dan 30 thrillers en romans geschreven, waarvan er veel verfilmd zijn. Hij is een van de succesvolste thrillerschrijvers aller tijden. Zowel in zijn boeken als privé voert hij strijd tegen onrecht en is maatschappelijk zeer betrokken. De muziek die u nu hoort heeft betrekking op Parijs. Il est 5 heures. Gezongen door Jacques Dutronc.

Het laatste boek dat ik bij me heb, dat heeft als titel De Kok van de Titanic. Hoe een Groninger op het beroemdste schip ter wereld terechtkwam. Het boek is geschreven door Karin Sietalsing. Het boek vertelt de onbekende geschiedenis van een van de drie Nederlanders op de Titanic. Dit spannende verhaal geeft een prachtig tijdsbeeld van de Belle Époque. Hendrik Bolhuis begon als bakkersknecht in Groningen en hij eindigde als topkok op de Titanic. Via de chicste restaurants van Oostende, Parijs en Monte Carlo had hij zich opgewerkt naar de top. Het eerste klasrestaurant op het meest luxueuze schip ter wereld. Karin Sietalsing volgt het spoor van de avontuurlijke Groninger en neemt de lezer mee naar een tijdperk op drift, waarin treinen steeds sneller, hotels steeds groter en gerechten steeds exclusiever werden. De onzinkbare Titanic was het ultieme symbool van dit vooruitgangsgeloof. Met zwier en inlevingsvermogen vertelt Sietalsing het onbekende verhaal van een man die groot durfde te dromen, maar wiens ambitie in de knop werd gebroken door het zinken van de Titanic. Karin Sietalsing schrijft als freelance journalist voor onder andere Trouw, Panorama, Vrij Nederland en RTV Noord. Daarvoor werkte ze als correspondent voor de Volkskrant en ze was co-auteur van Maak van de Nood een Deugd. En dat waren de boeken die ik bij me had. Het laatste boek, De Kok van de Titanic. Hoe een Groninger op het beroemdste schip ter wereld terechtkwam van Karin Sietalsing. De Franse Illusie van John Grisham. Een thriller met als ondertitel In de Stad van de Liefde ligt de dood op de loer. En we hebben het even gehad over de Boekenweek. De Kinderboekenweek. Die duurt van 30 september tot en met 11 oktober. En waarin alles gericht is op boeken voor de jeugd. Van 0 tot 18, zeg maar. Een breed scala aan boeken. Met heel veel leuke boeken om te lezen en te krijgen. Boeken die kunt u natuurlijk lenen bij de bibliotheek of kopen in de boekhandel. Maar het belangrijkste is dat ze gelezen worden. En dat kan natuurlijk als u een van die dingen doet. Lenen of kopen. Veel leesplezier.

En dat was Ernst Jans met Op de boerderij. Af en toe komt hij voorbij, Elvis Presley. Vandaag weer eens een keer. Can't help falling in love with you.

Ja, ik laat hem heel even uitlopen, want dat was gewoon een mooie melodie. Deep Chat gaat verder met een heel mooi mechje.

Every little thing she does is magic. Dat is een nummer van Sting. En hij zingt het samen met zijn vaste gitarist in het Rijksmuseum in Amsterdam. Begin dit jaar opgenomen. En daarna hoort u nog een gedeelte van Seizoenen. En dat wordt weer gezongen door Herberg de Troost. En dan is het tijd voor het nieuws van 8 uur.

0: Sky.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met de bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
3: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
2: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
4: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
2: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zondag 4 oktober strijkt de popronde voor de 10e keer neer in Venray. Vanaf 2 uur kun je op 10 locaties verspreid door Venray weer kennis maken met aanstormend talent. Omroep Venray is er dit jaar ook weer bij. Luister tussen 2 en 6 naar de popronde sessies in onze studio en maak

The Awkward. En wie is Youth? Ben erbij, zondag 4 oktober. Popronde Venray. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.

0: Jackpotavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Lisbeth Lucassen.
1: Het is 8:00 geweest en dat betekent dat we aan het tweede uur van de Hutspotavond beginnen. En dat tweede uur, dat begint natuurlijk met het Venrots kwartierke, dat soms een dik kwartier duurt.

En we beginnen natuurlijk met de scheurkalender. Een van die Venrotse scheurkalenders van Veldeke Venroy. En daarop staat op 30 september te lezen: in een durze heg hangen gendroeven. Als je het letterlijk vertaalt, dan staat er: in een doornhaag hangen geen druiven. Ja, vrij logisch, nietwaar? Maar daar bedoelen ze wat met. En dat is het volgende: verwaag niks goeds van slechte mensen. En daar kunnen we het vandaag mee doen. We gaan vandaag naar Oostrum. En het verhaal wat ik Olivier ga lezen, dat staat in de nieuwste uitgave van Venroy's Verleden. En dat is Venroy's Verleden deel 3. En dat is afgelopen weekend uitgekomen. Joost Linskes dan schreef het op: razzia in de pastorie van Oostrum. In Oostrum weer in 1861 Lodovicus Ramakers tot eerste rector benoemd. Tot 1938 kende Oostrum 10 rectors, waarvan Erik Asselbergs de lijste was. In 1938 verliet Oostrum de status van rectoraat en weer een zelfstandig parochie onder het dekenaat Venroy. In 1938 werd rector Asselbergs benoemd tot bestuur van de parochie en hij bleef dat tot 1959, toen hij met emeritaat ging in zijn geboorteplaats Grubbevorst. Het bijzondere is dat over de periode 1912 tot en met 1959 de geestelijke een dagboek weer bijgehaalde, waarin het wel en wee van het rectoraat, respectievelijk de parochie, weer opgetekend. Helaas is na het vertrek van pastoor Asselbergs door zijn opvolgers geen vervolg gegeven aan het bijhouden van het dagboek. Dit waardevolle, handgeschreven werk draagt de titel Annotationes de Oostrum, oftewel verklarende aantekeningen over Oostrum. En het is door de parochie Oostrum ondergebracht in het archief van de gemeente Venroy. Pastoor Asselbergs was een wat eigenzinnige en markante persoonlijkheid in de Oostrumse gemeenschap. In den tijd had de geestelijkheid nog een heel sterke positie in de nagenoeg gans katholieke gemeenschap van Oostrum. Voor sommigen wist hij vanuit zijn positie die wil duk dwingend aan de Oostrumse gemeenschap op te leggen. Voor anderen was hij een rector en een pastoor en door deze positie een grote en positieve bijdrage had kunnen leveren aan de ontwikkeling van het verenigingsleven en daardoor aan de Oostrumse gemeenschap. Daarnaast was hij heel medlijvend met degenen die onder het juk van anderen hun weg in de maatschappij moesten vinden. En dat uitte zich onder andere door zijn houding, moed en doorzettingsvermogen gedurende de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. In dit verhaal geeft Joost Linskes de authentieke beschrijving in zijn geheel weg. Van de bladzijden 398 tot en met 403 uit het dagboek Annotationes de Oostrum. In de volgende passage beschreef de pastoor namelijk zijn ervaringen met de Duitse bezetter gedurende de oorlog. En ik lees dat zoals het er geschreven stond, want zo is het ook afgedrukt in het verhaal. Razzia in de pastorie, 9 augustus 1943. Deze morgen zal de pastoor wel blijven geheugen. Ongeveer 7:30, hij staat in de sacristie gereed voor de heilige mis, gaat de huisbel die doorverbonden is met de sacristie. Even daarna nog eens en dan voor de derde maal, minutenlang. Dit laatste doet de pastoor niet weinig schrikken, want sinds eergisteren, toen de moffen gelijk in bijna heel Oostrum ook in de pastorie huiszoeking hielden en de pastoor groot gevaar liep,
is er een afspraak dat de huisbel doorverbonden zal blijven met de pastorie en bij mogelijk gevaar gedurende langere tijd aangehouden zal worden als een waarschuwingsteken voor de Joden die in de pastorie een onderdak gevonden hebben en boven de sacristie hun nachtverblijf hebben. De pastoor herbergt namelijk een zestal Joden en Jodinnen. Even nadat bellen krijg ik vanwege het kosterhuis tegenover de kerk een waarschuwing dat de moffen huis en kerk komen doorzoeken. Bijna tegelijk bemerk ik dat de hele omgeving van kerk en pastorie is afgezet. 32 manschappen blijken er later bij betrokken. De aanwezigheid van Joden is tot nu toe geheim gehouden. En omdat ik voor de veiligheid dit geheim meen te moeten handhaven, durf ik mijn gasten niet van de zolder naar beneden te halen. Want op dit ogenblik zijn de koster en twee misdienaars in de sacristie. Ten einde raad besluit ik de behartiging van ons aller belangen maar over te laten aan de waakzame zorg van Oostrums liefvrouwke. Overtuigd als ik ben met de herberging van als gevaarlijk wild overal opgejaagde Joden, een daad van naaste liefde te hebben verricht. En ik begin de heilige mis. Zodra deze ten einde is, krijg ik gelegenheid om de arme vervolgden uit hun benarde positie naar beneden te halen en te verbergen door een luik onder de vloer der sacristie. De loper weer over het luik en alles schijnt veilig. En dan krijg ik de boodschap dat de commandant mij wacht aan de kerkdeur. Hij vertelt mij dat het gaat om een radio en om verborgen personen. Ik antwoord hem dat, als hij hier een radio vermoedt, hij deze dan maar zoeken moet. Maar dat er geen aanwezig is. In werkelijkheid zijn er twee. Eén van mij in huis en één van de dakdekker op het gewelf der kerk. Voor mijn ontbijt krijg ik een kwartier tijd. In ieder geval lang genoeg om te vernemen dat mijn radio bij het onderzoek in huis nog niet ontdekt is. En dat geeft moed. Na afloop van het ontbijt moet ik me weer melden bij de commandant, dien ik vraag wat hij wenst te zien. Alles wil hij zien en doorzoeken. Van offerblok tot orgelkast toe. Ja, de speeltafel zelfs moest worden opengemaakt. En als ook dat niets oplevert, dan maar naar de kerkzolder. Ik haal mijn gastheer over om daar maar een paar soldaten heen te sturen, hetgeen hij goed vindt. Terwijl de zolder dan doorzocht wordt, doet de commandant een persoonlijke aanval op mij. Wenn wir was finden, werden sie gehängt. En ik antwoord hem, liever niet natuurlijk. Maar die mof die blijkt voor humor niet ontvankelijk. Zijn gelaatsuitdrukking is er veel eer van een medelijden met mij vanzelfsprekend. Ik schijn hem niet geheel en al toerekeningsvatbaar. Intussen is de radio ook op het gewelf der kerk niet te vinden. En daarom wordt de speurtocht verder voortgezet naar de sacristie. Maar de vloer daar is hol. Ik antwoord dat in Nederland de vloeren al sinds jaren hol worden gelegd tegen de vocht. Doen ze dat in Duitsland niet? Een van de moffen vertrouwt het niet en stroopt met zijn voet de loper een stuk wegs op. Zij, waarop de koster, die in de hoek juist midden op het gevaarlijke luik Albe staat te plooien, naar voren schiet en behulpzaam de loper nog een eindje verder opruimt. Natuurlijk van het gevaarlijke punt af en zo uitmuntend voor bliksemafleider speelt. Voor ik verder gooi, gaan we even luisteren naar een stukje uit de Oostrumse Revue 2000. Oostrum op weg naar 2000 was dat. En dat is een nummer dat heet Dat dorp waar ik woon.

Een van de zonen van de koster is een tijd lang ondergedoken geweest in de pastorie, maar later elders een schuilplaats gaan zoeken, omdat hij de onderduikers die voor hem in de pastorie waren niet in gevaar wilde brengen. En daardoor komt het dat de koster wel een vermoeden heeft zonder juist aan Joden te denken. Alle kastdeuren worden verder geopend voor onderzoek. Alleen juist niet die die mij wel noodlottig moet worden. De deur namelijk van de misdienaarssacristie, waar de trap in uitkomt die naar de sacristiezolder leidt. Daar, op die zolder, moet zich nog het beddengoed bevinden waar de vluchtelingen op geslapen hebben. En waar ik met de grootste handigheid ter wereld geen bevredigende verklaring voor zal kunnen geven. Maar nee, de moffen zwaaien af naar de kelder toe, gooien er alles door elkaar, maar vinden ook daar niets. Een half uurtje later zijn de Joden die zich bij mij niet meer veilig voelen verdwenen naar Oerlo. En wandel ik op straat met mijn hart vol blijheid en dankbaarheid. Velen drukken mij de hand en verklappen me dat ze voor de goede afloop een hartelijk beroep gedaan hebben op het lief vrouwke. Ik heb er geen vaag vermoeden van dat de moffen in de namiddag weer terug zijn. En dan waarschijnlijk voor het eigenlijke doel waarvoor het geheel is opgezet. Ik heb ondertussen bezoek van de pastoor van Oerlo, die eens graag vernemen wil hoe het 's morgens gegaan is. Dit zit ik hem te vertellen als er tegenover de pastorie een vrachtauto stopt. Nu moesten die moffen weer eens terugkomen, zeg ik ontzet. En ja hoor, daar komen ze. Wijn, tabak, sigaren en zeep worden beslagnaamd. Zugunsten der Volkswohlfahrt. Of ik al protesteer? Het baat me niet. Ik protesteer overigens niet zo erg luidruchtig, omdat ik er mij volstrekt niet zeker over voel dat de moffen deze morgen niet werkelijk naar de Joden in plaats van naar een radio gezocht hebben. Als deze laatste veronderstelling juist is, dan bestaat er op dat punt verdenking tegen mij. En dit is ruimschoots voldoende voor een concentratiekamp. Vlak voordat de moffen met hun buit vertrekken, word ik terzijde geroepen door de commandant, die voorop stelt dat hij katholiek is en me dan zegt waar ik zo al van verdacht word. Bezit van radio, verspreiding van geruchten, overtreding van de hamsterwet, en hij besluit met de mededeling dat hij dit aan de autoriteiten niet zal doorgeven als ik van mijn kant zwijgen wil over de gepleegde plundering. Zuiver chantage dus. Behalve het net voorgelezen deel van het dagboek werd door pastoor Asselbergs verderop in hetzelfde werk melding gedaan van zaken die betrekking hadden op de oorlog. Op 1 januari 1944 meldde de pastoor dat de oorlog steeds zwaarder ging drukken op de gemeenschap. Op 5 september 1944 trokken onderdelen van het verslagen Duitse leger Nijven. Iedereen verwachtte nou dat het gauw afgelopen was. Op 27 september bliezen de Duitsers de wissels van het spoor en bruggen op. En dat kostte 1 dodelijk slachtoffer. Door een weggeslingerd stuk spoorstaaf kreeg Oostrum het eerste slachtoffer van de oorlog. In de nacht van 28 op 29 september 1944 werd er een bom uitgeworpen op een Duits munitietransport. En hierdoor werd Saal-Linders verpletterd. Op 11 oktober werd gemeld dat 812 inwoners uit Oostrum uit hun huis werden verjaagd. En Oostrum raakte in de vuurlijn. Op 13 oktober incasseerde de kerk binnen een vliegaanval 2 voltreffers, waardoor de oude kerkergewelven gedeeltelijk verloor. Een tweede slachtoffer weer in zijn kelder dodelijk getroffen. Huis weer plat gebombardeerd of brandde af. Op 16 oktober weer de toren van de kerk opgeblazen. En op 28 oktober volgde het bevel van de Duitsers dat Oostrum moest evacueren.
De meeste vluchtelingen die vonden onderdak in Waansum, Blätterswijk of Meers of Milderen. Ook het noviciaat Sint Pascalis aan de Waansumse weg bood onderdak. De rechtmatige bewoners mochten doorblijven en die kregen tot taak om de zieken en zwangere vrouwen te verplegen. Ook verbleven er al langere tijd 200 krankzinnigen uit Noordwijkerhout met verplegend personeel. Op 23 november 1944 om 4 uur kwamen de eerste Tommies en Oostrum was vrij. De schaai was enorm. De kerk was een ruïne en voor lange tijd niet bruikbaar. De school was weggevaagd, net als het pakhuis van de Boerenbond. En het gebouw van de veilingvereniging was weg. Veel huizen waren zwaar beschadigd of gans verdwenen. Al met al zijn er 35 huizen of gedeelten ervan moeten worden afgebroken en herbouwd. Op 16 december wierden de Oostrumse oorlogsslachtoffers definitief, voor zover dat nog niet was gebeurd, ter aarde besteld. Wel geteld 10 slachtoffers, waaronder een kind, waren in Oostrum te betreuren door het oorlogsgeweld. Pastoor Asselbergs had er nauwernood de oorlog overleefd. Hij stelde zijn leven in de woogschaal door een dagboek bij te halen. Als dat gevonden zou werden, dan zou hij werden metgenomen. Om maar niet te spreken van de 6 Joodse onderduikers. Gelukkig liep het allemaal goed af en kost je het nou vertellen. En wij zien blij dat hij zijn ervaringen in het dagboek had beschreven. En daarmee zien we aan het eind van dit verhaal en ook aan het eind van het Venrotske Tirke van vandaag.

En dat was de Washington Post. Die werd gespeeld door het Groot Harmonieorkest van de Belgische Gidsen. We gaan even wat Cajun-muziek draaien. En de titel is Hey Là-bas. En dat wordt uitgevoerd door Pot Falls.

Ik ga verder met feliciteren, want vandaag natuurlijk. Op 30 september vieren mevrouw Smits, mevrouw Boom en mevrouw Winne hun verjaardag. En morgen, dat is aanstaande donderdag, 1 september, dan vieren de heer Heze, de heer Jansen en de heer Van der Heide hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venray Centrum. En maak er een gezellige avond en morgen een hele mooie dag van. We gaan naar Tim Knol luisteren en hij zingt A Kid's Heart.

0: bijzonder vruchtbaar jaar.
1: Leiderschap geeft mij kennis van het geboorte van Bert. Frederik.
2: Jan Kuitenbrouwer.
3: Cor Frans.
4: Aijen van der Heijden.
5: Astrid Serize.
6: Dorfman.
7: Jean van der Velde.
8: René Sautenberg.
9: Lydia Rood.
10: Erik de Zwart.
11: Jack Woutersen. Ter
12: Pols. Berdien Stenberg.
13: Diebertje Blok.
14: Peter Winnen.
15: Julia Lanko.
16: Tom Echters.
17: Bakke Volder.
18: Annette Malherbe.
19: Karin Spank.
20: Debbie Anderot.
21: De laatste felicitaties van vandaag die zijn voor de heer Vivelmans, de heer Bonans en mevrouw Jenniskes die vrijdag jarig zijn. De heer Willems en mevrouw Thijssen die zaterdag hun verjaardag vieren. En mevrouw Fransen en de heer Helligers die zondag jarig zijn. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van de Senioren Venray Centrum. Maak er een heel fijn verjaardagsweekend van. En geniet ervan. Proficiat. Niall Horan, daar gaan we naar luisteren. En hij zingt Dinner Party.

Morgenavond dan kunt u tussen 7 en 9 uur weer luisteren naar volksmuziek Mitschwung. En zoals u weet, ik mag iedere woensdagavond een voorproefje geven, maar dat wil niet zeggen dat die muziek ook gedraaid wordt op de donderdagavond. In dat programma hoort u heel veel blaasmuziek, de naam zegt het al. Van de naam van het programma bedoel ik dan. En naast die muziek ook heel veel informatie over artiesten en over festivals en dergelijke. Ik ga u een voorproefje geven en dat wordt uitgevoerd door Hubert Trenkwalder en Ernst Hütter en die Egerländer muzikanten. En de titel van dat nummer is Herzschmerz Polka. En wie weet hoort u daar morgen wel meer van. Maar dat blijft een verrassing.

Als ik nu op de klok kijk, dan zie ik dat het nog een goede 6 minuten is voordat het 9 uur is. En dat betekent dat we dan aan het einde zijn van deze Hutspotavond. Maar voordat we aan het einde zijn, hoort u nog muziek. En die muziek die wordt gemaakt door Cresap samen met Danny Vera, want zij zingen Make It a Memory, en de Rolling Stones. En zij brengen Living in a Ghost Town. Na 9 uur kunt u luisteren naar non-stop muziek bij Omroep Venray. Tot morgenavond 6 uur. Want dan is het tijd voor het programma Florissant. En dat wordt dan om 7 uur gevolgd door volksmuziek Michung. Dat duurt tot 9 uur, waarna u weer naar non-stop muziek kunt luisteren hier bij Omroep Venray. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot volgende week.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Omroep Venray. Het nieuws van 9 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
5: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
4: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
6: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
4: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden. Het is droog gebleven. De temperatuur is gedaald naar zo'n 17, lokaal 18 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld door hoge sluierwolken of wat stapelwolken. Het blijft wel droog. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidelijke richting en de maximumtemperatuur. Die komt vanmiddag uit op zo'n 28 graden.
2: Je radio staat weer aan.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
3: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
2: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
4: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
2: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: New truck,

nieuws van 12 uur. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

nieuws van 1 uur. Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitser

Canadese gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd.